opp sin rød. Jimmy, you leef maar alleen, you leef maar alleen, omdat het bij het leven hoort.